0: CPR Music.
1: Nostalgie.
2: Hello.

0: Brandas van der Bouwheden.
1: De drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe iTips dit weekend. Vandaag luur je gratis binnen tijdens FOCA Open Bedrijvendag. In Gaststad Mechelen wandel je voor het eerst in 15 jaar door de gigantische treinwerkplaats van de NMBS. Zoete Kouwen kunnen in Deinze het 100-jarige familiegeheim van Nougat Vital gaan proeven. Je kan ook een bezoekje brengen aan de Landmacht in Zwijndrecht of in Gent ontdek je hoe maatwerkbedrijf Kandai te werk gaat. Het volledige programma voor jouw buurt check je op openbedrijvendag.be. Je kan dit weekend ook je wandelschoenen aantrekken, want vandaag start de Week van het Bos. Dit jaar draait alles om de krioelende bodemhelden onder jouw voeten. Zoek je nog een stevige herfstwandeling in het Antwerpse gewestbos Ravels, stap je over 20 houten bruggetjes. In Limburg wandel je in pijnvenhoog tussen de boomkruinen. Het drongen goed bos in Oost-Vlaanderen trakteert je dan weer op statige dreven en een gezellige hoeve. In Brussel dwaal je tussen de reusachtige beuken van het Zonienwoud en in West-Vlaanderen verken je de heide van het Bulskampveld. En vandaag is het ook Werelddierendag, het moment om jouw diertje eens goed te verwennen. In Antwerpen kan je 1500 vrolijke viervoeters bewonderen tijdens de Tackle Tour. Je kan ook je eigen hond laten schitteren op de hondenshow in Deinze of politiegonden gaan bekijken in Roeselare. In Leuven laat je in Park de Brühl gratis de chip van je dier checken. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Hm? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hits

0: Ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
7: De 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
9: Nostalgie.
7: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro.
10: De speurtocht start morgen om 7:30.
7: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hits

0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
3: pas opgestaan,
2: al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Joehoe.
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
0: Nostalgie Hit Weekend.
9: Alleen de grootste hit.

0: actieve onweerszone over het land met
1: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
2: Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Joehoe.
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Lekker, echt lekker.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
11: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
10: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: De 3 van Nostalgie.
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
9: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro.
14: De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie.
9: Het Nostalgie Hit Weekend.
15: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
2: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar hoe kan dit?
2: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
2: En
1: ja,
2: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar enfin, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
2: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
2: Ja.
1: Oh, het is top dat jij de dessert nog altijd hebt.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow! Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: 30 ideeën voor pastaschotels.
15: In Libelle Lekker naar...
16: De 5 beste beleggingen van het moment.
15: In Trends of naar...
16: Belgische politiek achter de schermen.
15: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
18: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
17: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
19: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
18: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
20: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
21: Het Nostalgie Hit Weekend.
22: Alleen de grootste hits. En

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe iTips dit weekend. Vandaag luur je gratis binnen tijdens FOCA Open Bedrijvendag. In Gaststad Mechelen wandel je voor het eerst in 15 jaar door de gigantische treinwerkplaats van de NMBS. Zoete kouwen kunnen in Deinze het 100-jarige familiegeheim van Nougat Vital gaan proeven. Je kan ook een bezoekje brengen aan de landmacht in Zwijndrecht of in Gent ontdek je hoe maatwerkbedrijf Kandai te werk gaat. Het volledige programma voor jouw buurt check je op openbedrijvendag.be. Je kan dit weekend ook je wandelschoenen aantrekken, want vandaag start de Week van het Bos. Dit jaar draait alles om de krioelende bodemhelden onder jouw voeten. Zoek je nog een stevige herfstwandeling in het Antwerpse gewestbos Ravels, stap je over 20 houten bruggetjes. In Limburg wandel je in Pijnvenhoog tussen de boomkruinen. Het Drongen Goed Bos in Oost-Vlaanderen trakteert je dan weer op statige dreven en een gezellige hoeve. In Brussel dwaal je tussen de reusachtige beuken van het Zonienwoud en in West-Vlaanderen verken je de heide van het Bulskampveld. En vandaag is het ook Werelddierendag, het moment om jouw diertje eens goed te verwennen. In Antwerpen kan je 1500 vrolijke viervoeters bewonderen tijdens de Tackle Tour. Je kan ook je eigen hond laten schitteren op de hondenshow in Deinze of politiehonden gaan bekijken in Roeselare. In Leuven laat je in Park de Brühl gratis de chip van je dier checken. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
3: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
9: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
14: Hey, ik ben Piet.
15: En ik ben Ruben.
14: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
16: Gordijnland.
15: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
14: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
17: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
14: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
17: Kijk op gordijnland.be.
18: Nostalgie hit.

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, doe nog eens uw...

0: Vent na.
1: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
0: Ah, leuk.
2: Boah, jij vindt dat leuk.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
0: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
2: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
0: Ah.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
4: Kurkfabriek van Avermaat.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeiemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dillies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dillies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
8: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
7: Want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
9: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
7: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: De drie van Nostalgie.
0: Wij zijn
10: Nostalgie.
6: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
11: De speurtocht start morgen om 7:30.
6: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog één. Ja, en die twee...
3: Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten, of?
4: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Dit is het Nostalgie Hit.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
0: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
4: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe ver door lievers?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
6: Da, Simo!
7: Beemste kaas.
8: Lekker, echt lekker.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemorgen. In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
11: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
10: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: De drie van Nostalgie.
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
9: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
14: De speurtocht start morgen om 7:30.
15: Nostalgie.
14: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de midden. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Het Nostalgie Hit Weekend.
15: Alleen de grootste hits en

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe iTips dit weekend. Vandaag luur je gratis binnen tijdens FOCA Open Bedrijvendag. In Gaststad Mechelen wandel je voor het eerst in 15 jaar door de gigantische treinwerkplaats van de NMBS. Zoete kouwen kunnen in Deinze het 100-jarige familiegeheim van Nuga Vital gaan proeven. Je kan ook een bezoekje brengen aan de landmacht in Zwijndrecht of in Gent ontdek je hoe maatwerkbedrijf Kandai te werk gaat. Het volledige programma voor jouw buurt check je op openbedrijvendag.be. Je kan dit weekend ook je wandelschoenen aantrekken, want vandaag start de Week van het Bos. Dit jaar draait alles om de krioelende bodemhelden onder jouw voeten. Zoek je nog een stevige herfstwandeling in het Antwerpse gewestbos Ravels, stap je over 20 houten bruggetjes. In Limburg wandel je in Pijnvenhoog tussen de boomkruinen. Het Rongengoed Bos in Oost-Vlaanderen trakteert je dan weer op statige dreven en een gezellige hoeve. In Brussel dwaal je tussen de reusachtige beuken van het Zonienwoud en in West-Vlaanderen verken je de heide van het Bulskampveld. En vandaag is het ook Werelddierendag, het moment om jouw diertje eens goed te verwennen. In Antwerpen kan je 1500 vrolijke viervoeters bewonderen tijdens de Tackle Tour. Je kan ook je eigen hond laten schitteren op de hondenshow in Deinze of politiegonden gaan bekijken in Roeselare. In Leuven laat je in Park de Brühl gratis de chip van je dier checken. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie in het Weekend. We'll be right back.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
1: Drie daarvan...
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen... alleen bij Nostalgie.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf 299 euro per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van 4.400 euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
9: Leonidas.
10: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
14: Simon!
15: Hey, ik ben Piet.
16: En ik ben Ruben.
15: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
17: Gordijnland.
16: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
15: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
18: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
15: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
18: Kijk op gordijnland.be.
19: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
19: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
19: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
19: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dycar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dycar.be.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iFox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
8: Enerzijds was het vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
7: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer

0: uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. Drie kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan anderhalf uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: De drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, Peter Thijssen.
2: Goedemorgen.
1: Jarenlang ook Samson gespeeld.
2: De allereerste keer dat ik op moest als Samson. Op het einde van die show zingen we dan natuurlijk het lied, de Samson Rock. Dat rijmde allemaal op L. En ik dacht van, goh, ik kan een keer wat andere woorden ertussen smijten.
1: Oei.
2: En die Gertie komt na die voorstelling naar beneden. Wat doet er aan Thijssen? We zingen al 25 jaar hetzelfde. Meneer komt weer eens mee en begint de andere woorden te zingen. Dat gold toch niet.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de deze.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Alleen de grootste hits en

0: do.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
11: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
12: Alleen de grootste hits

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
1: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
2: Kurkfabriek van Avermaat. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

0: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goedemorgen. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
2: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IVOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
3: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus... Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
1: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
1: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: De 3 van Nostalgie.
5: Wij zijn
6: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de deze.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Hey, ik ben Piet.
9: En ik ben Ruben.
8: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
10: Gordijnland.
9: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
8: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
11: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
8: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
11: Kijk op gordijnland.be.
12: Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
15: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele toffe iTips dit weekend. Vandaag luur je gratis binnen tijdens FOCA Open Bedrijvendag. In Gaststad Mechelen wandel je voor het eerst in 15 jaar door de gigantische treinwerkplaats van de NMBS. Zoete kouwen kunnen in Deinze het 100-jarige familiegeheim van Nuga Vital gaan proeven. Je kan ook een bezoekje brengen aan de landmacht in Zwijndrecht of in Gent ontdek je hoe maatwerkbedrijf Kandai te werk gaat. Het volledige programma voor jouw buurt check je op openbedrijvendag.be. Je kan dit weekend ook je wandelschoenen aantrekken, want vandaag start de Week van het Bos. Dit jaar draait alles om de krioelende bodemhelden onder jouw voeten. Zoek je nog een stevige herfstwandeling in het Antwerpse gewestbos Ravels, stap je over 20 houten bruggetjes. In Limburg wandel je in Pijnvenhoog tussen de boomkruinen. Het Rongengoed Bos in Oost-Vlaanderen trakteert je dan weer op statige dreven en een gezellige hoeve. In Brussel dwaal je tussen de reusachtige beuken van het Zonienwoud en in West-Vlaanderen verken je de heide van het Bulskampveld. En vandaag is het ook Werelddierendag. Het moment om jouw diertje eens goed te verwennen. In Antwerpen kan je 1500 vrolijke viervoeters bewonderen tijdens de Tackle Tour. Je kan ook je eigen hond laten schitteren op de hondenshow in Deinze of politiegonden gaan bekijken in Roeselaren. In Leuven laat je in Park de Brühl gratis de chip van je dier checken. En heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
7: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
7: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
9: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het is het Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits.

0: van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het goed hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeek. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
3: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Vima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Vima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
5: Beemse kaas. Lekker, echt lekker.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
8: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
7: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgratemar.
9: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
7: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
10: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
7: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
6: De drie van Nostalgie.
11: Wij zijn
12: Nostalgie.
6: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
0: De speurtocht start morgen om 7:30.
6: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas. Lekker. Echt. Lekker!
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Het Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hits.

0: twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee.
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Het Nostalgie Hit

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
1: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
2: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
1: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
2: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
3: Yay!
4: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie.
9: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
11: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
12: Verwacht u een crisis eigenlijk?
11: Ik zet geen deadlines, ik

0: verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
1: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
2: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
1: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
3: De 3 van Nostalgie.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
3: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.
6: Drop it.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
2: voor eens en voor altijd.
1: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
3: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
4: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
3: De hoogste bieder.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: oeh, lekkers voor het ganse gezin
10: in Libelle naar
11: de 5 beste looks van nu
10: in Feeling of naar
11: de hotste adresjes in je buurt
10: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Als dit herkenbaar is voor jou...
13: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
14: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
13: Oh, Chantal, zwijg ervan.
12: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
15: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
14: Vocht en kurk?
15: Oeh, die kurk.
12: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
16: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
18: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
19: Alleen de grootste hits

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen alleen bij Nostalgie.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
10: Dit is het Nostalgie Hit Week.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Oh, yellow!
0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise.
10: Mm-hmm.
11: En dan ook nog 2...
10: Was dat alles, meneer?
11: Geef mij ook nog 1.
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op het eten, of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons.

0: Miranda's van der Bouwheden. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
2: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
3: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
2: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
1: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: De drie van Nostalgie.
4: Wij zijn
5: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière switch?
4: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
4: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
2: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
3: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
0: We are music. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
1: Lekker.
0: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
1: Zalig. Vertel me meer.
0: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
1: En dat alles op maat van ons budget?
0: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie.
9: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. 2 mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. 1 van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. 1 persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de 2 ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
11: De 3 van Nostalgie.
12: Wij zijn
13: Nostalgie.
11: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro.
14: De speurtocht start morgen om 7:30.
11: Nostalgie. Nostalgie Hit Weekend.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met een...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Zeker.
5: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
1: Drie daarvan...
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen... alleen bij Nostalgie.
4: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelukkig geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht
14: je
12: eigenlijk,
14: droomhuis
12: ja.
14: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
16: Ah, ik ben het beu!
17: Oei.
16: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
17: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
16: Ja, en hoe verder liever?
17: Ver genoeg, maar niet te ver.
16: Ah ja, voor de kinderen.
17: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
18: Bessimo!
19: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
8: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Alleen de grootste hit

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
5: Of zoals wespen van mijn terras.
3: Of zoals indringers uit je tuin.
5: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
6: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en gist, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Hey, ik ben Piet.
13: En ik ben Ruben.
12: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
14: Gordijnland.
15: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
12: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
16: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
12: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
16: Kijk op gordijnland.be.
17: Lekker, echt lekker.

0: precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
1: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
0: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskeland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: De 3 van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, wat is dat?
10: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
9: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
10: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
9: Ah ja.
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
1: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hits.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
3: Da, Simo.
4: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
6: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Een goeie avond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
10: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Dus perfect.
9: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
11: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
9: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
12: De 3 van Nostalgie.
13: Wij zijn
14: Nostalgie.
12: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro.
15: De speurtocht start morgen om 7:30.
12: Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bekijk jij de menukaart al online voordat je op restaurant gaat?
2: Dat is de normaalste zaak van de wereld.
1: Maar hoe kan dit?
2: Jij komt ergens binnen en je hebt geen flauw idee wat je gaat bestellen.
1: Nee, daar heb ik dan de menukaart voor en dan begin ik te kijken.
2: En
1: ja,
2: wat doe je dan als er nu echt niks tussen staat dat je lekker vindt?
1: Maar fijn, zo moeilijk ben ik niet, Sander.
2: Dat is deel van het voorspel, van de voorpret.
1: Van het voorspel?
2: Ja.
1: Oh, het is top dat jij de dessert nog altijd.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Hey, ik ben Piet.
4: En ik ben Ruben.
3: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
5: Gordijnland.
4: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
3: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
6: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
3: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
6: Kijk op gordijnland.be.
7: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Nostalgie Hit Weekend.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
1: Drie daarvan...
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen... alleen bij Nostalgie.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
6: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: de vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: de hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Het Nostalgie Hitweekend.
4: Alleen de grootste hits.

0: motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
1: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen.

0: in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi. En uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben. Zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
1: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
2: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
1: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
3: De drie van nostalgie.
4: Wij zijn
5: nostalgie.
3: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latre.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: De deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens 1 keer veroverd.
3: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
1: Drie daarvan...
0: zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf morgen... alleen bij Nostalgie.
4: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
0: Nostalgie Top 3000.
4: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Dit is het Nostalgie Hit Weekend. We

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doortuwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever...

0: is het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: De drie van nostalgie.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 19:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: is het Nostalgie Hits Weekend.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
2: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we in een eigen stukje bos zouden

0: Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
1: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om, om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
0: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: De drie van nostalgie.
3: Wij zijn
4: nostalgie.
2: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: De drie van nostalgie.
1: Wij zijn
2: nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht start morgen om 7:30. Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.